0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïense premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn, maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.
1: Radioactief.

Een nummertje uit 1973 van Anne Christie. Een nummer dat eigenlijk van Michel Fugain en Le Big Bizarre afkomstig was. Dus een coverversie van Une Belle Histoire. Zo als een mooi verhaal. En welkom in deze nieuwe Breakfast Club. De voorlaatste ook alweer op deze donderdag 24 september. Hè. We hebben klaargezet de Zombies, Jimmy Neal en deze Let Me Entertain You, Robbie Williams. Goedemorgen en welkom bij Actieve.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: Dit is Radio

Exciters uit voor vervolgend tijd 1963 vandaan Tilham. En wel, ik ga jullie vertellen dat het gemeentehuis van Asteneden vanaf donderdag 1 oktober een nieuw officieel adres meekrijgt. Het huidige adres Kasteelstraat 1-3 wordt gewijzigd naar Kloosterstraat 4. Maar ja, eigenlijk verandert er niks. Hè. Het gemeentehuis van Asteneden blijft staan waar dat het nu staat. Maar ja, blijft allemaal hetzelfde, uitgenomen het officiële adres verandert. Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that.

0: En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn, maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club, van maandag tot vrijdag.

Carrie Anne, dat waren ze, de Hollies, 1967. Ray Stevens, die had het over Everything is Beautiful. En we begonnen met Sacré d'Amour, Jacques Fay, uit 1982. Er bestaat ook een Nederlandstalige versie daarvan. Hè? En vanavond beslist de gemeenteraad van Assenede over de definitieve onteigening voor de veiligheidscampus in de Molenstraat. Hè? Skin deep, hier zijn de Stranglers. Many

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Saying Something, Bananarama en Shannon hadden we ook nog met Abbe Cavini. En Dusty Springfield opent het rijtje van drie met I Only Wanted To Be With You. We gaan naar de top van het uur met de winnares van het Euro Song Festival in 1998. Dana International en Diva. Tot straks, hè.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal het plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Clerenval, Mathieu Bihet en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Gagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

59 was de man toen hij overleed aan een overdosis. Fentanyl was op tournee met andere sterren uit de jaren 90, zoals Vanilla Ice en Young MC. Hij was getrouwd van 1996 tot 2000 en had 6 kinderen. Julio, met een van zijn gekendste natuurlijk uit de 90s, Gangster Paradise. Welkom in deel 2 van Breakfast Club op deze donderdag 24 september. Kim Wilde komt eraan, de Golden Earring, en deze Roy Orbison met zijn Blue Angel. Welkom bij Actief.

Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Decoratie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
3: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

De Beach Boys en ze zweepten met de California Girls. Hè. Vanavond is er ook een gemeenteraad in Kaaprijk. Ze komen samen om beslissingen te nemen in enkele dossiers van budgetten tot de opheffing van een subsidiereglement en een voorstel tot het opfleuren van nutskasten. De gemeenteraad gaat door, dus vandaag om 19:30 vanavond en kan ook digitaal gevolgd worden via de livestream.

Alice, who the is Alice Living Next Door? Dat was Hompie, oftewel Peter Koelewijn. Billy Joel hadden we ook nog met Just The Way You Are. En de Shoes, die hadden het over Na Na Na. Ja, het natuurgebied drongen goed in Alter en Maldegem geeft er binnenkort een parking bij. Parking Pilkem ligt langs de Ursusseweg en biedt plaats aan 110 auto's en 36 fietsen. Zaterdag 3 oktober gaat het officieel open, die parking daar. Hè? Take 5, Dave Brugget Quartet, een instrumentaaltje. MUZIEK

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

De alternatieve way, Anita Meijer, de Nederlandse zangeres die in 1976 deze in de hitparades bracht. Hè? Talk Talk met It's My Life hadden we ook nog. En dat was het ook alweer wat betreft de Breakfast Club voor deze donderdag 24 september. We doen het morgen nog één keer en dat vanaf 7 uur. En Clouseau die gaan naar het Koning Boudewijn Stadion. Op 4 augustus volgend jaar staan ze daar in dat grote voetbalgedoe in Brussel. Hij heeft ook gezegd, Koen Wouters, ze gaan geen tickets van €200 vragen hoor. Dus het gaat maatschappelijk zijn, hopelijk. Hè? Want we zijn nog niet augustus. En dat is een van hun eerste nummer 1 hitsnotering in de tijd toen ze scoorden. Hier zijn ze, Clouseau met Anne. Graag tot morgen. Nog een leuke donderdag. Anne!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Op de luchthaven Berlijn Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de Noord

0: tijdelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal het plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Clerenval, Mathieu Bihe en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Gagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: laboratorium, West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en cycovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent is een minderjarige opgepakt na een steekpartij aan de voorkant van het station Gent-Sint-Pieters. Een jonge man die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Dat levensgevaar is intussen geweken en het parket onderzoekt de feiten. In Lebbeke is een man van 22 aangehouden na een schietincident van vorig weekend. Een man van 18 reed met zijn bromfiets naar huis toen iemand mogelijk zijn weg versperde. Hij kon die persoon ontwijken, maar werd daarna in de rug geschoten. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 27. De gemeenteraad die moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden.

0: In Gent heeft prinses Delphine een grote muurschildering onthuld in het centrum van de stad. Ze maakte het werk op basis van verhalen van 7 jongeren over mentaal welzijn. Op een blauwe achtergrond staan de woorden Listen en Embrace in kleurrijke letters. Leerlingen van het Stella Matutina College in Leede die kunnen al 3 jaar Vlaamse gebarentaal volgen als keuzevak. Wat begon met 10 leerlingen is dit jaar uitgegroeid tot een groep van 29. De lessen die worden gegeven door een leerkracht Frans die uit interesse gebarentaal is gaan bijstuderen. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan. De gemeente Assenede past het officiële adres van het gemeentehuis aan. Aan het gebouw of de ingang verandert er niets, maar het huidige adres in de Kasteelstraat zorgde voor verwarring, omdat de eigenlijke ingang in de Kloosterstraat ligt. Daardoor vinden leveranciers en inwoners de ingang van het gemeentehuis in Assenede niet altijd meteen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: En dan hebben we nog de weersverwachting. Afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog. En er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon. Af en toe wolken. 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend 25 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor een fris

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent is een minderjarige opgepakt na een steekpartij aan de voorkant van het station Gent-Sint-Pieters. Een jonge man die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Dat levensgevaar is intussen geweken en het parket onderzoekt de feiten. In Lebbeke is een man van 22 aangehouden na een schietincident van vorig weekend. Een man van 18 reed met zijn bromfiets naar huis toen iemand mogelijk zijn weg versperde. Hij kon die persoon ontwijken, maar werd daarna in de rug geschoten. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad die moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Gent heeft prinses Delphine een grote muurschildering onthuld in het centrum van de stad. Ze maakte het werk op basis van verhalen van 7 jongeren over mentaal welzijn. Op een blauwe achtergrond staan de woorden Listen en Embrace in kleurrijke letters. Leerlingen van het Stella Matutina College in Leiden die kunnen al 3 jaar Vlaamse gebarentaal volgen als keuzevak. Wat begon met 10 leerlingen is dit jaar uitgegroeid tot een groep van 29. De lessen die worden gegeven door een leerkracht Frans die uit interesse gebarentaal is gaan bijstuderen. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan. De gemeente Assenede past het officiële adres van het gemeentehuis aan. Aan het gebouw

0: of de ingang verandert er niets, maar het huidige adres in de Kasteelstraat zorgde voor verwarring, omdat de eigenlijke ingang in de Kloosterstraat ligt. Daardoor vinden leveranciers en inwoners de ingang van het gemeentehuis in Assenede niet altijd meteen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De Chinese president Xi Jinping is gisteravond aangekomen in de Verenigde Staten voor zijn eerste officieel staatsbezoek aan het land sinds 2015. Hij ontmoette de Amerikaanse president Trump om te praten over de handel, de situatie in Taiwan en artificiële intelligentie. Grote doorbraken worden niet verwacht. De Oekraïnse president Zelensky heeft op de algemene vergadering van de VN een opvallende oproep gedaan om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. Zelensky waarschuwt dat AI in de toekomst ingezet zal worden in oorlogen, waardoor niet langer mensen maar computers beslissingen nemen op het slagveld of zelfs kernbommen kunnen ontwikkelen. In diezelfde toespraak riep hij ook om de inkomsten van Rusland hard te blijven aanpakken om president Poetin te stoppen. In de Verenigde Staten is er ophef over de organisatie van de opkomende tussentijdse verkiezingen, de midterms. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, heeft voor het eerst in 24 jaar geen uitnodiging gekregen om onafhankelijke waarnemers te sturen. Volgens OVSE-voorzitter Per John Pons wijkt die beslissing af van de gevestigde democratische traditie. De Amerikaanse regering weigert elke commentaar. De bekende schoenenwinkel Mertens in Leuven wordt na bijna 300 jaar overgenomen. De historische zaak komt in juli 2027 in handen van een andere familiale schoenenketen. Huidig zaakvoerder Erik Meulemans en zijn vrouw Isabel Mertens, de achtste generatie aan het hoofd van de winkel, zijn intussen in de 60 en dragen de fakkel over omdat hun kinderen de zaak niet willen verder zetten. Hier en daar toch wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt een mooie dag met 20 graden. De volgende dagen nog meer zon en het wordt dus warmer, met in het weekend mogelijk 25 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Vlaamse tieners gebruiken beduidend minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden, blijkt uit een nieuwe grootschalige studie van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Het aandeel middelbare scholieren dat ooit alcohol dronk is fors gedaald, van 65% naar 46%. Toch is het rapport niet uitsluitend positief. Want binge drinken bijvoorbeeld, dat gebeurt nog wel, waarbij meisjes minstens 4 glazen en jongens minstens 6 glazen drinken binnen 2 uur. Het algemene druggebruik bij jongeren is in 10 jaar wel gehalveerd, van 18% naar 9%. In Brugge start het assiseproces tegen Chris van Haverbeke, de man die terecht staat voor de dubbele moord op zijn 2 dochters van 5 en 8 jaar oud in Waardamme en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. De moeder van de vermoorde kinderen verwacht geen spijtbetuiging van de dader en wil die ook niet horen, verklaarde haar advocaat Christian van den Bussen. De uitspraak in het assiseproces wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Haverbeke riskeert een levenslange gevangenisstraf. De bever rukt steeds verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak voor de biodiversiteit. Maar natuurorganisaties erkennen dat de dieren hier en daar ook voor overlast zorgen. Eikenbomen bijvoorbeeld, ja, die kunnen worden aangevallen en om die te beschermen willen natuurorganisaties nu ijzeren omheiningsdraden gaan plaatsen. Intussen werkt het agentschap Natuur en Bos aan een overkoepelend Vlaams biverplan. Bij nieuwe gecoördineerde Russische aanvallen in Oekraïne zijn 9 doden gevallen. In de noordoostelijke stad Kharkiv kwamen 7 mensen om toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Er vielen ook 10 gewonden. In de hoofdstad Kiev kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond toen een raket insloeg op de parking van een kraamkliniek. Ook in de havenstad Odessa zijn zware ontploffingen gemeld. De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officiële wereldkampioenschap voor landenteams. De Yellow Aces verloren in China met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder zorgde Greet Minne, de nummer 217 van de wereld, nog voor een stunt door de Oekraïense topspeelster Elina Svitolina te verslaan in 3 sets. Ons land moest het op het toernooi al doen zonder Elise Mertens. Middag en vanavond wisselen brede opklaringen wolken af. Het blijft droog, 20 graden. Morgen keert de nazomer helemaal terug met veel zon en 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, maar later ook wat wolken, 22 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart helemaal op bij maxima tot 24 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar.

jouw keuze. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Classics. Jouw muziek. Dit is Radio Aktief. Actief.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Aktief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent

0: burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Gent heeft prinses Delphine een grote muurschildering onthuld in het centrum van de stad. Ze maakte het werk op basis van verhalen van 7 jongeren over mentaal welzijn. Op een blauwe achtergrond staan de woorden Listen en Embrace in kleurrijke letters. Leerlingen van het Stella Matutina College in Leiden die kunnen al 3 jaar Vlaamse gebarentaal volgen als keuzevak. Wat begon met 10 leerlingen is dit jaar uitgegroeid tot een groep van 29. De lessen die worden gegeven door een leerkracht Frans die uit interesse gebarentaal is gaan bijstuderen. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan. De gemeente Assenede past het officiële adres van het gemeentehuis aan. Aan het gebouw of de ingang verandert er niets, maar het huidige adres in de Kasteelstraat zorgde voor verwarring, omdat de eigenlijke ingang in de Kloosterstraat ligt. Daardoor vinden leveranciers en inwoners de ingang van het gemeentehuis in Assenede niet altijd meteen.
1: Dit is Radio Actief.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: weer vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken af. Droog bij 19 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, maar later meer wolken bij 22 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart gaandeweg op bij maxima tot 24 graden.
1: Radio Actief, de hele dag door.
2: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blij.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent is een minderjarige opgepakt na een steekpartij aan de voorkant van het station Gent-Sint-Pieters. Een jonge man die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Dat levensgevaar is intussen geweken en het parket onderzoekt de feiten. In Lebbeke is een man van 22 aangehouden na een schietincident van vorig weekend. Een man van 18 reed met zijn bromfiets naar huis toen iemand mogelijk zijn weg versperde. Hij kon die persoon ontwijken, maar werd daarna in de rug geschoten. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027.

0: 29. De lessen die worden gegeven door een leerkracht Frans die uit interesse gebarentaal is gaan bijstuderen. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan. De gemeente Assenede past het officiële adres van het gemeentehuis aan. Aan het gebouw of de ingang verandert er niets, maar het huidige adres in de Kasteelstraat zorgde voor verwarring, omdat de eigenlijke ingang in de Kloosterstraat ligt. Daardoor vinden leveranciers en inwoners de ingang van het gemeentehuis in Assenede niet altijd meteen.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Klaar voor

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Op het Assize proces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij, zonder voorwaarden, in afwachting van zijn proces. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land in gebruik genomen. De primeur is voor Mechelen. Het postbedrijf is van plan om dit jaar nog enkele tientallen automaten te plaatsen. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. De kluisjes zullen vooral opduiken in de buurt van stations, supermarkten en in drukke stadscentra. Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg trekt in 2032 voor het

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, schrijft het nieuwsblad. Jongeren waren op schooluitstap aan de kust en gingen met een groepje zwemmen in zee op een plaats waar het eigenlijk niet mag. Enkele redders die toevallig in de buurt waren, konden de tieners nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit

0: Weersverwachting dan. Deze namiddag wat stapelwolken in binnenland, maar overal droog, 19 tot 20 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima tot 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, later meer wolken, 22 graden, maar zondag begint grijs. Het klaart dan wel op in de namiddag met 24 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: weersverwachting dan. Deze namiddag wat stapelwolken in binnenland, maar overal droog, 19 tot 20 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en maximaal tot 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, later meer wolken, 22 graden. Maar zondag begint grijs, het klaart dan wel op in de namiddag met 24 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar voor.

0: keuze.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder indruk. Het proces wordt morgenochtend om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem en zal aan Spanje worden overgeleverd, waar hij een cel

0: 1300 planten. De weersverwachting nog even zonnig met wat wolken. Morgen stralende dag, 24 graden. Ook in het weekend zonnig met zondag maxima tot 25 graden.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: stijgende energieprijzen en krijg je weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Ransol te contacteren. Ransol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Ransol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op ransol.be.
1: Zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve horloges of voor aankoop van zilver en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buitgold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt directe instant betalen, gratis en discrete offertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buitgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buitgold, water die je vertrouwen, geld waard zijn.

0: Van de Veire Powersports. Voor jackies, quads en buggies. Bij welkom bij Van de Veire Powersports Acro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki, Jackie, Polaris en Chef Moto. Met Pak voor Powersports. Deskundig advies en een werkplaats voor onderhoud service. Of je nu het water gaat of off-road avontuur zoekt bij Van de Veire Powersports. Begint de adrenaline pas echt. Kom langs in Zandvleut 66 in Acro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. En zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de Open Deurdag in Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober door van 9 tot 15 uur. En ontdek alle over zonnepanelen, tuinbatterijen en slim energieheer. Een demo en technische uitleg, afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon, met vakmanschap geoogst. Alle info via rensel.be.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent is een minderjarige opgepakt na een steekpartij aan de voorkant van het station Gent-Sint-Pieters. Een jonge man die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Dat levensgevaar is intussen geweken en het parket onderzoekt de feiten. In Lebbeke is een man van 22 aangehouden na een schietincident van vorig weekend. Een man van 18 reed met zijn bromfiets naar huis toen iemand mogelijk zijn weg versperde. Hij kon die persoon ontwijken, maar werd daarna in de rug geschoten. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Gent heeft prinses Delphine een grote muurschildering onthuld in het centrum van de stad. Ze maakte het werk op basis van verhalen van 7 jongeren over mentaal welzijn. Op een blauwe achtergrond staan de woorden Listen en Embrace in kleurrijke letters. Leerlingen van het Stella Matutina College in Leiden die kunnen al 3 jaar Vlaamse gebarentaal volgen als

0: Kloosterstraat zorgde voor verwarring, omdat de eigenlijke ingang in de Kloosterstraat ligt. Daardoor vinden leveranciers en inwoners de ingang van het gemeentehuis in Assenede niet altijd meteen.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief, de muziek van jouw leven.